0: Staatsen van de miljoen bekend.
1: Die is een programma aan het Insha'Allah.